En dan die vrou as waar wie Jesus bekend. Waar wie die waarheid sien, waar wie proeven moetig sien, Eva ons geloven. En ek leid, wie kan al daar zijn, wie han gefeeld, wie han nie gedoen wat wie zullen doen, verken. En wat dat gaat met ons leven dan. Wie zijn in de geschicht van Petrus, van jou, hy dat Jezus verleen, op dat nie de eng van zijn juistelijk het leven, van God zijn plan voor zijn leven, en leven vriend, dat is een goede noorig voor ons, God heeft dan ook een plan voor zijn leven. Stemmen.

Dang shine for a China light. Do you hear here in the Eifengelische Botschaft radio program? Me nomen as Wes Heppner, dang shine for harken. Laatste week bekik vi Jesus fer den Huen Priester. Do wir en Menschen wat hodden je leuwen wen Jesus, de hodden je zegt, hij had je zendigt over hij wie volkomen. En hij antwoord nicht deze dingen. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias as de zin Gottes en hij antwoord met waarheid. Broof, met mout. En in dit zei wie wel moutig en broof Jezus via. Dat heide wie de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, speichen zij aan Jezus. De vangen Amon te schloon en kraak während dit passiert Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijg voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt de aan als een noval je Jezus, daar waren tijden zijn, waar die was verzocht zijn, door een proef.

haf, né? Dat's 'n groot haf met wengonsram.haf. Dat haf lê vye jebida op jeder aak en as dan 'n opne steed in 'n mer en Petrus as kraak op dis opne steed. En dit kraak vir die Romeinse soldaten en die tempelwagte wouldn zijn gewaast voor hadden Jezus vastgenomen. Dat wie in kalde nacht, die wonder om een vier zijn. Maar waarom weer Petrus hier? Dit is een gevaarlijke stad voor Petrus te zijn. Hij staat, Roman 4, met soldaten, wie hebben Jezus vastgenomen en die willen nog de jinger vastnemen. En Petrus heeft groots een van de hohe priesters in de oren afgesneden. Waarom is hij hier? Nee, die Bibel zegt ons dit niet over een paar gedanken. Ik geloof Petrus is hier wanneer hij heeft Jezus lief. Hij wil zo dicht bij te arm zijn als meerlijk. Hij wil zijn wat passiert en wat moet passieren, hij heeft je bezorgd. In Lukas kapitel 22 vers 56, dat zegt in dienst njales zag arm in dat licht van dat vier en zijn kant arm. Vers 67 van ons taak zegt ze dit. En als zij zegt dat Petrus door een woman stond, kijk zij aan van dicht bij ons en zegt, du wirst ook met den Jezus van Nazareth toe. Dit is een jaar die kent Jezus en nu leidt Petrus er bekend. Zij moet hen gehoord van Jezus zijn leer en vielleicht zijn wonder je zijn, nu kent zij Petrus als een van zijn nofolger, wanneer hij weer toe met Jezus gewaast. Maar voor Petrus, hij moet zich gaan verviert. Hij werd angst, zien wat als vielleicht stel je stoon. Hij dacht, hij had jeder einer hing am licht geviert. Maar nu kijkt jeder einer in de arm. Ook de soldaten, wat Jezus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet dat Petrus rijdt weer voor dit. En dit is verken wat de zoon schaft. Hij traft ons woord, wat we dat niet erwarten, we denken dat kampt niet. En onder dit druk, waar de soldaten rond Petrus waren, dat eerste wat hij ontdenken kon, weer Jezus verliezen. Vers 68, hij aber verlucht dat en zegt, ik kan die niet en weet ook niet van wat du redst. Dan ging hij uit hem verhaft nemen doorop, kreid de hoon. Nu, Petrus is angst, hij heeft uzacht hem angst aan, en hij zegt niet de waarheid onder druk. Die denkt aan laatste week, Jezus had moed, hij reed de waarheid, van aan een vrouw wordt gevraagd, waar hij wist waarom een trouble naar kreeg. Der de Bibel, God merkt ons moed, dat wie zal moedig in beroep zijn. Maar God weet ook, wie waren kamp van hen voor verschillende uurzaken. Wanneer Petrus hier nog vallen deed, hij leerde no dit en was. In Apostelgeschichte kapitel 4 vers 13, Petrus wordt ware vrouwelijke gesteld en de Bibel zegt, als zij zagen wo moedig Petrus en Johannes waren en dat zij alle schulden gewöhnliche mensen waren, wonderden zij zich even aan. Dan worden zij aan dat die weer met Jezus topgewaast. Apostelgeschichte 4 vers 13. So Petrus weer hier niet proef, of moedig, maar hij leert dat. Nu, voor mij en die, van wie ik beroef en moedig zijn voor Jezus, is wie zon zijn je waast. Ik wil die dit zijn, God heeft niet opgejeefd aan die. Hij wil die helpen dat die dollar beroef voor aan best, en hij wil die nog een gelegenheid geven te moedig zijn voor aan. Vers 69 zegt ons de geschicht wie nog niet vorig. Dan zag aan de dienstmiel nog eenmaal in funk aan te die te zijn, die daar rondom stonden, dit is ook einer van die. Nu Matthäus 26, 71, dat hitzig is dit een andere miaal is, niet dezelfde miaal. So, er zijn veel mensen die stoon hier in des Haf. Petrus, die heeft wieder van vier gegaan, aber er zijn te veel mensen. En deze deins miaal, die hielt dit niet voor zichzelf, zij zee die mensen rom er. Die mensen worden han gekickt. Nu weer Petrus vast. Hij kon niet rand of jeren weng rom des Haf. En hij dacht, hij moest leen of sterven. En hij wil zich ware Jezus te verleen. Vers 70. Hij aber verlucht dat ware. En in Betlota zeden die door Romstunden ware te Petrus. Du bist waarhoftig ook einer van die, wilst du best in Galilea en reeds kraak zo als die. Nu ik leef Petrus de tweede moe van

De mensen vangen aan te zijn dat Petrus met Jezus weer wen wou hij reden deed, dat juif aan wij. Nu wisten zij dat Petrus leen deed. Ik leef zo als het vierken in ons leven, want we al vangen te leen, we moeten nog meer leen om de lees bedaken. En mensen vangen aan te zijn dirk de lees en de meer wat we leen doen, de meer reed we de afwaarheid. En mensen zijn ons met de afwaarheid. Kijk maar wat Petrus deed vers 71. Op hij vang aan een vloeg op zich te ropen en schweer daarop dat hij de man niet kent van den zij reden. Nu wanneer het hier van vloeg reed, dat reed niet van vleken, zoals wie van der woorden van vleek weer reden. Dat mijn Petrus zegt hier, een vloeg op mij wanneer ik leen, dat ik kan dit man niet. Het is interessant, wie zijn dit op ene ziet, op andere ziet zij wie Jezus reed de waarheid wanneer hij is, en keiner gelooft aan, wanneer hij reed de waarheid, en wanneer hij reed de waarheid, wel de aan dood meer. En dan zei wie Petrus, hij licht, wenn hij wel niet gestroofd zijn, wenn hij is met Jezus. De ene die zegt de waarheid, dat is Jezus. En de ene die leen, dat is Petrus. Einer wist, hij is provenmoutig, de andere is angst. En dan vers 72. En dan kreeg de hond ten tweede maal. Dan valt Petrus op wie dat Jezus gezegd had, eier de hond tweemaal wat je kreeg hebben, worst je dat dreimal verleuwen hebben, dat du mij kanst. En hij vangt aan te hielen. Dismal, Petrus, wer zo zeker wie hij wordt sterk zijn, dat hij wordt niet vallen, hij had je vallen in een paar stund. Petrus zag op eenmaal dat hij niet zo sterk wie als hij dacht. Hij was niet zo goed als hij dacht. Judas had Jezus verrood, nu Petrus had Jezus dreimal verleuwen. Twee korte dingen ten schluss wat we willen zijn. Vierken, God wordt wat trig brengen in ons leven, ten ons denken helpen wat God te ons heeft gezegd. In Petrus zijn geschichte is dat een hoon wat kreien deed. Wanneer de hoon kreien deed, dat moet Petrus te ondenken wat Jezus om had gezegd, dat hij wordt Jezus dreimal verleuwen. Ik leef zo als het voor mij en die ook. Eensmaal als dat een leid, een steed waar ik voorbij voor, vlieg wat ik rekken doe, wat ik heren doe, of een persoon wat ik zei. En wanneer ik dit zijn doe, of ik heren, dan op eenmaal denk ik toch aan wat God mij heeft gezegd. En dan weet ik, dit zal ik doen, of dit zal ik niet meer doen. Nou, hein je danken, Petrus wie niet even zweigt van den hoon. Heb je overtuigd van de woord van Jezus? Dat wie wat Jezus zegt, wat Petrus zijn hart breken deed. Dat woord Gottes heeft deze kracht, om diep in ons hart neer te komen, om weten wie we zijn, en ook om de zin in ons leven zijn en met schaffen. Hebreeën kapitel 5 vers 12 zegt, God zijn woord leeft. En is krachtig en scherp als een scherpste dubbelschnittende schwert. En schnitt derg wat de zeil en jijst uiteindelt. Ook glieder en merkt vrij licht. Dat woord rechte gedanken en instellingen mijn hart. Dat woord Gottes kan dingen van die wezen wat die veel te zijn. Aber vielleicht niet vast zijn. Petrus de ervoort dit de nacht wat hij Jezus verleend deed. Lukas 22, 61 sagt, dann dreht der Herr sich um und kickt Petrus an. Dann dacht Petrus darauf, was der Herr gesagt hat, eier der Hohn krähen wird, wirst du dort dreimal verlieren haben, dass du mich kannst. Jesus, wie faust, fährt den Hohen Priester, aber auf ihn nicht vorrecht. Der hat ein Gruß Jesus verschleuen, Jesus ihn gesagt, wie vielleicht voll blaut, seine Kleider voll Schweit und Blut von Gethsemane. Hei hat die Wahrheit geredet. Ob er siste Jesus in Gefängnis nennen leiden deiden, ferde amne Pilatus bringen deiden, dann ab einmal kickt Jesus no Petrus. Krax ist hei ewer des Hafjink. Nu, wann wir die Geschichte durchlauten, wir denken, dit ist der Eng von Petrus. Hei rot, hei es gefällt mit Schoen, wo soll hei wieder? Und bei Jesus wird je kritisch sein, hey, wat war er abstoen? Und Jesus jaft nicht ab an Petrus. Im Poor, der auch nur Jesus abgestoen

Dí has ya hart na de eifingelische bautschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner dankschein for harchen. Dit radio program is unger stadt von de Sommerfeldsche Mennoniten Gemeinde in Manitoba, von de Barchtuller Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan, and von de Zion Mennoniten Gemeinde in Schonzenfeld, Manitoba. En wie zijn dankbaar voor deze gemeindes voor ihre ungerstattung en ihre gebeden. Wie zijn ook ungerstatt van Junt aus Tauharcha. Wenn de programmen zegen voor die es je waast, wust u denken aan een goof schecken dat wie dat wieder kan spelen, krak op de radio steht wo die horchen deest. Er zijn twee wegen wo die een goof kan schecken. De eerste is even de post, onze adres is de Evangelische Boodschaft, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Now, I'm on the gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. The Twitter Vach is online, Derchon's website, gospelmessage.com.

radio.com. Dat is alle invoet, gospelmessageradio.com. Dat is een PayPal-link. Kan je optrekken, die in een paar minuten kan je dit programma ondersteunen van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons phone number 306-230-7807 en knodig het phone number als we je kan ons contacten van je vrouwen gaan, of worden dit radioprogramma jede week wel geschikt. We hebben ook een YouTube channel waar je kan dit programma ondersteunen, al de programma van de vergangenheid, van je een programma hebt gemist, dat door zeken en ook subscriben, dat je jede week een notification wilt krijgen dat een frische programma is opgeloot. Nog eenmaal gospel message, wanneer je dat zeken doet, of de evangelische boodschap, dan wil je dat vingen op YouTube. Dankzij voor harten, dankzij voor beden, dankzij voor ondersteunen. Mijn naam is Wes Heppner, ik wens je Gottes rijken zegen deze nächste week.